0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation d'Ukraine.
1: De Franse president sprak ook nog met de Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maximaal tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week nazomers.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardi in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardi wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans l'otage.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maximaal tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week nazomers.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen. Ja, het is dinsdag, het is zover. Het is ondertussen 7 uur. Welkom bij Diederik in de morgen.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

morgen zo allemaal achter elkaar in de badkamer, wat dat betreft. Let's do the locomotion van Little Eve natuurlijk. Hey, welkom hier op de radio. Welkom bij Zoo. Hier hoor je Diederik in de morgen bij tot aan 11 uur in het gezelschap van Nu Wiltura, mijn aerostess.

We're going to go, go hier op de radio. Dit is Zoo. Goedemorgen. Ja, ik kijk eventjes samen met jullie door het kleine raampje hier op de Mostheuvel in de Antwerpse regio naar buiten. Temperaturen in de buurt van de 10, 11 graden. Straks wordt het een graadje of 20. Blijft bewolkt.

Goedemorgen. Het is zo moeilijk. Au. Breaking up is houden door natuurlijk. Hier is zo, hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen bij je tot aan 11 uur. Straks na 11 uur bij Brenda op de koffie. En vanmiddag tussen 2 en 6 is er Tim Peters om 5 uur de top

ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.

iedere keer morgen zoiets voor mij, zoiets van de Drifters. Er komt een man een beddenzaak binnen en die zegt, ja, ik wil een sterfbed kopen. Een sterfbed, vraagt de verkoper nog eens. Wat bedoelt u, waarom een sterfbed? Ja, ik denk dat ik misschien doodga, antwoordt de man. Als u denkt dat u misschien doodgaat, antwoordt de verkoper, dan kan u beter een twijfelaar aanschaffen. Dream.

0: Ricky Nelson, die het al heel goed wist en die toch wel een beetje aan zelfrelativering kon doen in 1972. The Garden Party hier op de radio. Dit is Zoo. Goedemorgen, Nancy Sinatra nu en Lee Hazelwood en Jackson.
1: Broadcasting to the world. Zoo.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation de l'otage.
1: De Franse president sprak ook nog met de Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week nazomers.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Ja. Zo in de vroege morgen gaat de tijd snel. Gebruikt hem wel. Het is ondertussen hier 8 uur.
5: From the Beverly Hills event.

en Lady Di en de Supremes natuurlijk. En oh, baby, baby, baby, baby, I hear a symphony hier. Goedemorgen is zo. Welkom bij Diederik in de Morgen en bij je tot aan een uur of elf. En dan bij Brenda op de koffie natuurlijk. En nu Rod Stewart, een van zijn eerste grote hits, Maggie May.

Ja. Goedemorgen. Vandaag een graadje of 20 ongeveer op onze thermometer. Als we even tussen rondkijken. Baby, I Need Your Lovin' van The Four Tops. Het blijft bewolkt weer en op dit ogenblik is de temperatuur 12 tot 13 graden.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak.

0: doet wat het moet.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Wil je zelf ook eens een plaatje aanvragen? Surf naar onze website, ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Kijk eens even rond in onze grote discotheek en vraag zelf een plaatje aan voor onze Zoobox. Die wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8 avonds. Zoo.radio en doorklikken naar verzoekjes.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Goedemorgen, hier Diederik in de morgen, overal op FM in het noordoosten van Antwerpen. Natuurlijk op 104.9 en 107.6, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen. En het Rivierenland en natuurlijk ook via Zoo.radio. En ik mag hier nog blijven tot aan 11 uur jullie proberen een beetje wakker te maken. Kijk, in het geval het nog niet mocht gelukt zijn. En

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of rybarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Alman blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, we gaan ze tussen 9 en 10 bijna helemaal non-stop draaien. Hier is Zoeg, het is dus 9 uur. From the Beverly Hills.

hoeft mij maar te wijzen tot de poort, maar vlug. Dankjewel. Show me the way van Ben E. King. En daarvoor Something Old, Something New van The Fantastics en The Cascades en The Rim of the Ring. Ja, welkom. Straks Otis Redding, Albert Hammond komt voorbij. The Monkees, Stevie Wonder, allemaal zo tussen dit en een uur of half tien. En Fontella Bez, please. En op mij.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Nou, wil ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige selecteerde kazen en delicatessen.

0: perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Oh, amai mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Wijnegem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Goedemorgen hier, Diederik in de Morgen. Met de komende minuten Trini Lopez, Boudewijn de Groot en Nico Haak. Ja, Tante Julia, al die dingen van mijn schouder. Cliff Richard komt voorbij, Marianne Faithfull. En net gehoord ook de Beach Boys, dat was Barbara. En daarvoor Greg Douglas, when my little girl is smiling. Good.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

ja. Blij dat je hier bent. Bij ons natuurlijk is Sugar Me van Lindsay de Pool uit het begin van de jaren 70. Vrouw met een hele grote hoed op. Hier is Diederik in de morgen. Langzaam maar zeker op in de richting van een uur of 10. En met nu...

0: niet.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen. Ja, het laatste stukje hier van Diederik in de morgen. Het is ondertussen bij ons 10 uur.
3: From the Beverly Hills Event

beetje raar wat jij allemaal doet zo. Funny, funny van de suite en daarvoor de Beatles, obla die oblada. Goedemorgen, André Brasseur, Neil Christian, Bobby Darin komt voorbij, Diane Bellman, Simon & Garfunkel en Barbara Lewis, Baby, I'm Yours.

0: staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

Jij brengt mij op het slechte pad. Hè? You know I'll backstay low, waar ik dus een beetje alles voor jou. Dit is zo. Goedemorgen. Hier hoor je fantastische plaatjes, want de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. De Jamals ook gehoord met A Little Bit of Soap. En de Mighty Sparrow en Byron Lee met Only a Fool Breaks His Own Heart. Albert Hammond straks, Down by the River. We hebben Bobby Solo, Diana Ross en The Supremes komen voorbij. En Millie Small, niet heel erg groot, maar wel van stem. My Boy Lollipop.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
6: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
7: Hé, hey, buurman, alles oké?
8: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
9: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
10: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op Jurgen Deeltjens.be.
11: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
12: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
11: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
13: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
14: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
15: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

ben natuurlijk weer de laatste om dat te weten. How long has this been going on? De jaren 60 zijn van ons. Hier is Zoo. Jongens en meisjes, dames en heren, daar is Brenda. Zometeen tussen 11 en 2. En ik doe het morgen vroeg weer.

0: She's a woman.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Dinsdagochtend en we zijn 11 uur. Dankjewel Diederik, ik ben goed wakker. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: company store.
1: Louis Neefs kreeg je te horen met 16 Tons en bijna non-stop krijgen jullie de beste holdies hier bij Zoo. Goedemorgen, ik ben Brenda en tot 2 uur ben ik bij jou. Maybelline.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke

0: aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

She Sold Me Magic. Ja, als je dat zou kunnen kopen, hè, een beetje magie in de wereld. Dit was Lou Christie. En Love Is All, dat is toch waar. Een zeer goede morgen op deze dienst.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Magic van Pilot. En het blijft hier magisch, hè. Maar ik neem jou mee richting 12 uur, want het is bijna lunchtijd. En hier is Only One Woman. En dat

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nys en Gianni Vermeers. Voor Nys wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit, zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 12 uur, dat wil zeggen lunchtijd.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Police met hun raindrops. Ja, en de herfst is gisteren begonnen. Dus dan kan het wel gebeuren dat er eens wat regendruppels vallen. Maar dan vind ik het ook leuk om thuis eens jouw interieur wat aan te passen. Een beetje het herfstgevoel.

uit 1958. Jawel, when en wanneer nu? Ja, elke werkdag. Plus in het weekend kan je luisteren naar

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: Good afternoon.

wilden het toch maar even herhalen. Hè. P.S. I love you. En dat is zo. Ik vind jullie ook prachtig. Fijn dat jullie luisteren. Elke werkdag. Ja, bij mij op de koffie. Hè. Hier is American Breed.

Even een rustpauze tijdens onze middaglunch. Wishing and Hoping van Dionne Warwick. Een nummer uit 1963. Ja, en de Casuals, die staan nu klaar hier. Een zeer goede middag

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Mijn comfort!

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambes.

0: Hey, buurman, alles oké?
1: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
2: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
8: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

Clash met I Can See Clearly Now. En ik denk dat het later ook nog eens gezongen is geweest door Litouwers, volgens mij. Inderdaad, ook door Jimmy Cliff. Ik leer hier zoveel bij, lieve luisteraars. Dankjewel, Diederik. Je bent echt een muziekbibliotheek.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit, zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ondertussen is het 1 uur en we beginnen aan het laatste uurtje bij Brenda op de koffie.
3: From the Beverly Hills event.

De jaren 60 zijn van ons. En c'est moi, dat ben ik, Brenda. Tot 2 uur op de koffie. Maar we gaan er een beetje power in steken hier. Sweet Caroline gaan we Lightkills meezingen met Neil Diamond.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat af, traf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
2: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben ik te vind?
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
5: Opzij, aan de kant.
6: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie

Vodafone brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit, zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: 2 uur, een zeer goede middag. Daar is Tim in de middag weer.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Meteen goed begonnen op deze dinsdagmiddag met een dansje. En niet zomaar een dansje. De twist met de koning van de twist. Chubby Checker was dat. Welkom erbij. Goedemiddag. Dankjewel Brenda. Zij wandelt hier ondertussen de studio uit. En tot 6 uur vanavond zijn wij weer samen in Tim in de Middag. Ik heb het straks onder meer over een vliegtuig dat volledig autonoom vliegt. Een cocktailbar op de Eurostar. Een documentaire reeks over homo's in de rockgeschiedenis. En Ringo Starr die openhartig is in een interview met een roddelkrant. We hebben straks ook een Ringo. Rango eigenlijk. De Beatles komen er zelf ook aan. Diana Ross en de Supremes. En dit is een hele leuke van Bill Cosby. The Little Old Man. Little old man.

Supremes. Als Diana zelfs zo wel eens reflecteert over haar verleden, dan denkt ze misschien ook nog wel eens terug aan een 22 september 1999. Dan wordt ze namelijk in hechtenis genomen op de Londense luchthaven Heathrow. Ze wordt er een paar uur vastgehouden na een voorval met een vrouwelijke beveiligingsbeambte. Die zou de Amerikaanse zangeres tijdens de bodycheck te intiem hebben betast. En daarop zou Diana Ross haar hebben geslagen. Na een waarschuwing van de luchthavenpolitie mag Diana Ross alsnog aan boord van de Concorde die haar naar de Verenigde Staten vliegt. Goedemiddag, dit is Zoo met muziek van John Barry en zijn orkest onderweg. En dit is Nat Gunella.

0: Uur. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: En mijn dusmer, dat is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Oh, amai, mijn voeten.
0: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
9: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
10: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, dat was een beetje pessimistisch bekeken zo, hè. My smile is just a frown turned upside down. En het deed wel heel veel denken aan de Supremes die we daar straks ook al hadden. Dat kwam natuurlijk omdat het uit dezelfde stal kwam. Die van Motown. Carolyn Crawford hoorde je hier op Zoo. Muziek onderweg van Johnny Hallyday.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

The Monkees en The Last Train to Clarksville. Hun laatste trein naar de opnamestudio nemen ze. The Monkees op hun 22e september 1970. Do It in the Name of Love en Lady Jane worden dan opgenomen. En in februari 1971 als de allerlaatste single van The Monkees uitgebracht. Michael Nesmith heeft inmiddels Michael Nesmith en The First National Band opgericht. En Peter Tork is ondertussen solo gegaan. Dit was uit betere tijden. The Last Train to Clarksville uit 66. Zometeen het nieuws en het weer zo net voor 3 uur. Maar eerst nog deze hele mooie van Jimmy Helms. Ja.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, zo werd het alweer 3 uur. Een hele goede middag. Dit is Zoo. From the Beverly Hills of

volgens mij zijn we nu alleen. Hè? Ik hoor helemaal niks meer. Ja? Tommy James en de Shondells, ze waren toch nog niet weg dan, hè? I think we're alone now. Ja, hier zijn we eigenlijk nooit alleen, hè? Hier bij de familie van Zoo Radio. Een hele goede middag, het is even over drie geworden. Ringo Starr acht het mogelijk dat de Beatles opnieuw samen muziek hadden gemaakt als John Lennon en George Harrison nog hadden geleefd. Dat vertelt de drummer afgelopen weekend in een interview met Page Six. Dat is de roddelrubriek van de Amerikaanse krant The New York Post. Hij mist vooral hun vriendschap, samenhorigheid en onderlinge steun. Als enig kind ervoer Starr zijn bandgenoten als drie broers, met ook ruzies en periodes van afstand. Met Paul McCartney spreekt hij nog enkele keren per maand. Wanneer ze allebei in Engeland zijn, proberen ze elkaar te zien, bijvoorbeeld voor een etentje.

Zij is mijn baby. Ze heeft een beetje een vreemde naam, maar dat moet je erbij nemen. Bebopalula. Dit is Zoo. Alweer heerlijke muziek gehoord daarnet. Van Jean Ferrat. En de Pebbles kwamen ook nog langs. Dit was Gene Vincent. Zometeen de Archies hier op de radio. En dit is natuurlijk Elvis Presley.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je af.

televisie in 1974. Het speelde zich af begin jaren 60 en dat maakt het zeer relevant voor dit radiostation waar de jaren 60 van ons zijn natuurlijk. Dit is Zoo, Brett en McLean en Brother Love en Happy Days uit 1975 hier op Zoo. Straks de Cats, Herman's Hermits, Jack Hammer ook en dit zijn Gary Puckett en zijn Union Gap.

voor CCR, maar waar ze toch een flinke duw in de rug kregen in 1969. En dan heb ik het over Woodstock natuurlijk. Samen met Steve Winwood treedde hij op Battle Woods daar. Op 12 september was dat, geloof ik, een zondag. Vorige week zondag, ja, inderdaad. Dit is Zoo Radio. Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Straks na 6 uur weer de Zoobox met jullie verzoekplaatjes. Wil je er een aanvragen? Surf snel naar zoo.radio. Hey,

0: zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

Weep For Me. Het waren Chad en Jeremy. Een omgebouwde Cessna Caravan heeft een bijzondere primeur beet. Het vliegtuig heeft de eerste volledig autonome vlucht dwars door de Verenigde Staten gemaakt. Het toestel taxiede, vertrok, navigeerde en landde volledig zelfstandig. Er zat natuurlijk wel een piloot aan boord, maar die heeft helemaal niets moeten doen. Het toestel werd van op afstand wel opgevolgd en soms vanaf meer dan 3700 kilometer verderop. En de vlucht eindigde toepasselijk vlak bij Kitty Hawk, de geboorteplaats van de moderne luchtvaart daar in de VS. Waar gaat het allemaal naartoe, hè, met die AI? The sky is the limit. Of, om het met de woorden van Marvin Gaye en Tammy Terrell te zeggen, ain't no mountain high enough. Zij komen er zo meteen aan, zo richting nieuws en weer van 4 uur. Maar eerst gaan we nog even wieden in het tuintje van Lynn Anderson. Zo tussen de roosjes, hè. The Rose Garden.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is alweer 4 uur, zie je. Goedemiddag, dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills event.

Stevige rockmuziek uit 1967 van Jefferson Airplane, Somebody to Love. Zo werd het even over vier. Welkom in deel 3 van Tim in de Middag. En over rock gesproken, afgelopen zondag ging de vierdelige documentaire reeks Rock Out van Dustin Lance Black in première op het gratis streamingplatform Reverie. De reeks onderzoekt hoe queer artiesten en mensen achter de schermen vanaf de jaren 50 en 60 hebben bijgedragen aan de rock, punk en metal. Rock Out besteedt onder meer aandacht aan Little Richard en Elton John en ook Freddie Mercury, maar ook aan invloedrijke managers zoals Beatles-manager Brian Epstein. In de documentaire komen onder andere Dolly Parton en Roger Daltrey aan het woord.

Train. Wat een trein betreft, daar hebben we straks nog iets over. Over de Eurostar en een cocktail daar. Trouwens, ik moest je nog meegeven dat al het muzieknieuws wat je tegenwoordig hier op de radio hoort, dat je dat ook nog eens kan nalezen op onze website. Alle artikeltjes staan daarop. En die website die vind je natuurlijk op zoo.radio. Maar dat wist je al, hè? Zoo.radio. Daar moet je maar eens gaan kijken. Dat is onze website. Lee Lynch zometeen op de radio. Eric Clapton is ook onderweg. En dit zijn de Shadows.

ik was ik het. Ja, ik heb het gedaan. I Shot the Sheriff. Eric Clapton. Precies 52 jaar geleden stond het zowat overal in de hitparades. Over hitparades gesproken. Straks om 5 uur hebben wij weer een verse top 5 at 5 voor je. We gaan vandaag naar de Nederlandse hitparade. En dan wel die van 16 september 1967. Straks dus in de top 5 at 5. De dagelijkse mini-hitparade hier in Tim in de Middag bij Zoo. Dat doen we van maandag tot en met vrijdag. Dit zijn de Rolling Stones, 1964, it's all over now.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van

Ja, met u kunnen we niks aanvangen. You're no good. Dat waren de Swinging Blue Jeans. 1964. Een dag als deze in 64, 62 jaar geleden precies, gaat de musical Fiddler on the Roof in première op Broadway. Het is de eerste van, hou je vast, 3242 voorstellingen. Zouden dat aan het einde dan nog altijd dezelfde acteurs geweest zijn? Ja, dan ben je toch helemaal gek gedraaid, hè? Dat kan toch niet anders, hè?

Oh, wat een mooie muziek toch, hè, op de radio hier op deze dinsdagmiddag. Dat kan alleen maar Zoo zijn, jawel. Jouw enige echte oldies radio. De jaren zestigste zijn van onze. En ook dit soort popcorn pareltjes. Je hoort ze nergens anders meer volgens mij. Jerry Jackson uit 64 en Always hier bij Zoo. Dit is Tim in de middag. Nog tot 6 uur vanavond zijn wij samen met America nu.

0: Ja, gaat jij maar mooi terug van waar je gekomen bent. Return to Sender, alstublieft. Het was onze vaste klant hier bij Zula. Elvis Presley. Daar straks had ik het nog over de aanvaring van Diana Ross met de luchtvaartautoriteiten op een dag als deze in 1999 op Heathrow. Ze heeft daar een beveiligingsbeambte toen serieus wat slaag gegeven. Wel, hier is haar antwoord volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Ze schaamt er zich toch een beetje voor.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
6: En mijn douchen, dit is versleten, versleten.
7: Hé, hey, buurman. Alles oké? Okay?
8: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
9: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
10: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
11: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
12: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
13: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
14: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickercode.

dag als deze 68 jaar geleden maakte hij op 22 september 58 zijn debuut in de Billboard Hot 100 met de single Come On, Let's Go. De 17-jarige Richie Valens komt niet veel later natuurlijk op 3 februari 59 om het leven bij een vliegtuigongeluk. Dit was een van zijn grootste hits, Donna op Zoo. Over de Billboard Hot 100 gesproken, of ja, over hitparades in het algemeen. Zometeen om 5 uur is het weer tijd voor de Top 5 at 5. We gaan vandaag naar de Nederlandse hitparade van 16 september 1967. Ik heb nog de Dixie Cups voor je en deze van Leapy Lee. Pas op, want hij schiet met pijltjes, hè.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter, een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, 5 uur. De hoogste tijd weer voor onze dagelijkse mini-hitparade. De top 5 at 5 uit de Nederlandse hitparade van 16 september 67 met de Beatles op 5. And All You Need Is Love.
3: From the Beverly Hills.

Gewoon een kusje van jou, dat is wat ik nodig heb. En dan zijn zelfs de slechte tijden opeens goede tijden. Dat brengt ons dan weer naadloos in Nederland. Even the bad times are good. Het waren de Tremaloos die één plekje omhoog gingen in de Nederlandse hitparade van 16 september 1967. De Beatles daarvoor op 5, twee plekken omlaag met All You Need Is Love. En dan hebben we op 3 een nummer dat ook één plekje omhoog ging. Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again is de nummer 3 in de Nederlandse hitparade van 16 september 1967. Dit is de Top 5 at 5 op Zoo.

De top 5 uit 5 brengt ons vandaag bij de Nederlandse hitparade van 16 september 1967. Blijven staan op 2, Dave Davis en The Death of a Clown. De man die we ook kennen van The Kinks ging niet hoger met deze plaat dan die tweede positie. En 3 weken op 1 stond ondertussen Scott McKenzie met deze plaat. San Francisco, be sure to wear some flowers

Top 5 uit 5 gingen we vandaag halen uit The Summer of Love 1967. Enfin zo. Ja, nog net op het randje hè, was het The Summer of Love op 16 september van dat jaar. De Top 5 uit 5 van vandaag en al die van voorheen kan je natuurlijk nog eens nalezen op onze website zoo.radio. Have

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
6: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De kattenstaart.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van

0: omgeving waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 19:30 en 21:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, dat is heel sweet, hè. How sweet it is to be loved by you. Tamla Motown Sound uit 1966. Junior Walker en de All-Stars hier bij Zoo. Tot 6 uur vanavond zijn we nog samen hier in Tim in de middag. Voor thee is het een beetje laat, denk ik. Het is eerder tijd voor een aperitiefje. Dat gaan

Bert Kenford en zijn Afrikaan Beats. Ik had het je beloofd, een aperitiefje. Je moet er wel nog even voor wachten. Treinreizen tussen Londen en het Europese vasteland moeten vanaf 2031 een stukje gezelliger worden. De nieuwe dubbeldeks Eurostar Celestia krijgt namelijk een cocktailbar die ook nog eens over twee verdiepingen loopt. Boven en beneden krijgen elk een andere sfeer en opvallend genoeg, de bar wordt toegankelijk voor alle reizigers en niet alleen voor de duurste klasse. Eurostar heeft 30 van die nieuwe treinen besteld voor zo'n, hou je vast, 2 miljard euro.

Ja, ja, wacht maar. Ik zal je hebben. Ik zal je vinden. Ready or not, here I come. De enige echte originele van de Delphonics. Op het B-kantje stond trouwens een heel mooie love song ook. Hè. Somebody loves you. Over love songs gesproken. Hier heb je er eentje. Elton John is dit. Your song. It's

0: Geloof je mij als ik zeg dat dit het origineel is? Hè? En niet de versie die we allemaal kennen van de Manfred Mann. Hè? Het waren de Exciters die het voor het eerst opnamen. Wel in hetzelfde jaar, ook in 1963. Je hoort hem hier bij Zoo.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

toch nog even aan het einde van dit programma even vermelden dat u er zeer goed uitziet vandaag. The Way You Look Tonight. Johnny Maestro en The Crest waren dat uit 1961. Ja, dit was hem voor vandaag. Tim in de middag. Veel plezier met jullie verzoekjes die er zometeen aankomen aan de andere kant van 6 uur, 2 uur lang. Ik heb nog Jerry Wallace onderweg en deze van Michel Delpech om in jouw bed te geraken.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekerim. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, en zo werd het 6 uur. Hè. Een hele goede avond. En tijd voor de Zoobox natuurlijk.
2: From the Beverly Hills event.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Op zoek naar de perfecte mobiel home.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambes.

0: hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
4: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 188.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten beet bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 322. In Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lezen. Shooten bij Laser Shooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Laser Shooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Laser Shooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Wij bij

0: sterke voeten. Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden, veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet of naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
10: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
11: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkerk...

Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.

0: verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 10:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Oh, amai mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardi in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardi wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,